klinkt natuurlijk al makkelijk, bro. Then rock, dan Bob. Radio Bob. Deutschland's Rock Radio.